is de Luke van Holler voor mijn op deze kan gaan. Men als ik voor dat we zien, tak voor de guru ter introduskalt over het agot in modern damen. Mijn sist in de oude jaren, ordentlig god bit. Kom er van Alison Krauss, heter When You Say Nothing At All. Tak voor nu, vi hørs i morgen.